0: Hey Gerrit, ik ben Enfi, ja. Vertel maar zo. Je gek het is. Anders kan nog iets tegen moeten, maar het zal voor jou de komende dagen zijn.
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we druk gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza. Hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik even hier zeg, vraagje, moet je dit binnenkort weg, geloof ik, hè? Heb je nog van die stickers van fuck de NDA weg? Kun je er maar zo anders een pak bezorgen? Of ja, zeg maar wat jammer, moet. En zo, dat is toch zo. Dank u wel, ciao, ciao.
3: Oui, Zwanker, c'est moi. C'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait pu récupérer les rushs de la raid. Récupérer les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo, Rick. Nou, dat is een super stapdag geworden. Maar ze zijn nu al kapot om mee stand te houden. Als het maar duurt, ze pakt. Geef mij zijn belletje. Dikke bij zijn. Joe.